In Luik is het treinstation Guillemin een klein uur afgesloten geweest door de rellen met studenten in het stadscentrum. Ook een kermis vol kinderen moest sluiten door het gevaar. De politie kon 32 heethoofden oppakken, maar in bijna alle gevallen ging dat om bestuurlijke arrestaties. Voor de tweede dag op rij richtten de jongeren vernielingen aan en bestookten ze de politie. Ze viseerden ook winkels van onder meer Fnac en Bees. Vele handelszaken sloten de deuren nadat hen dat via B-alert was gevraagd. Bevoegd onderwijs Minister Glatigny heeft intussen opnieuw overlegd met de grootste scholierenkoepel in Wallonië. Ze zegt te willen luisteren naar het protest, maar benadrukte tegelijk dat de geplande besparingen moeten blijven. Er is onlangs een aanslag verijdeld op een belangrijke magistraat in ons land. De politie wekte de man 's nachts nadat uit onderzoek bleek dat een bom onder zijn wagen was geplaatst. Dat zegt de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Volgens de man komen steeds vaker dreigingen vanuit het drugsmilieu gericht aan magistraten en gerechtelijk personeel en dringen betere beschermingsmaatregelen zich op. Vooral tijdens verplaatsingen zijn rechters erg kwetsbaar voor criminele acties, zegt hij. Er zijn meer details bekend over de man die drugs heeft verkocht aan Brian Brigou op de dag dat hij en zijn zoontje van 5 spoorloos verdwenen. Volgens Franstalige media gaat het om een Noord-Afrikaanse dakloze man van 29 die illegaal in ons land verblijft en geregeld opduikt in Charleroi. De man heeft toegegeven dat hij de cocaïne verkocht aan Brigou, maar betwist dat dit tot de man zijn dood heeft geleid. Brigou zou al maanden een trouwe klant van hem zijn geweest. En eerste klasser KV Kortrijk heeft een nieuwe hoofdtrainer. Daniel Beichler, een Oostenrijker van 37 die eerder coach was van Red Bull Salzburg, krijgt de zware taak om de West-Vlamingen uit de degradatiezone te halen. Kortrijk staat op een gedeelde laatste plaats met KV Mechelen en Cercle Brugge en is onlangs ook in de bekercompetitie uitgeschakeld door een amateurclub. Beichler ondertekende een contract tot in 2028. Na een nacht met regen en wind en minima rond 10 graden wacht weer een echte herfstdag. Wisselvallig met slechts af en toe een streepje zon en hooguit 14 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

In Luik is het treinstation Guillemin een klein uur afgesloten geweest door de rellen met studenten in het stadscentrum. Ook een kermis vol kinderen moest sluiten door het gevaar. De politie kon 32 heethoofden oppakken, maar in bijna alle gevallen ging dat om bestuurlijke arrestaties. Voor de tweede dag op rij richtten de jongeren vernielingen aan en bestookten ze de politie. Ze viseerden ook winkels van onder meer Fnac en Bees. Vele handelszaken sloten de deuren nadat hen dat via B-alert was gevraagd. Bevoegd onderwijs minister Glatigny heeft intussen opnieuw overlegd met de grootste scholierenkoepel in Wallonië. Ze zegt te willen luisteren naar het protest, maar benadrukte tegelijk dat de geplande besparingen moeten blijven. Er is onlangs een aanslag verijdeld op een belangrijke magistraat in ons land. De politie wekte de man 's nachts nadat uit onderzoek bleek dat een bom onder zijn wagen was geplaatst. Dat zegt de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Volgens de man komen steeds vaker dreigingen vanuit het drugsmilieu gericht aan magistraten en gerechtelijk personeel en dringen betere beschermingsmaatregelen zich op. Vooral tijdens verplaatsingen zijn rechters erg kwetsbaar voor criminele acties, zegt hij. Er zijn meer details bekend over de man die drugs heeft verkocht aan Brian Brigou op de dag dat hij en zijn zoontje van 5 spoorloos verdwenen. Volgens Franstalige media gaat het om een Noord-Afrikaanse dakloze man van 29 die illegaal in ons land verblijft en geregeld opduikt in Charleroi. De man heeft toegegeven dat hij de cocaïne verkocht aan Brigou, maar betwist dat dit tot de man zijn dood heeft geleid. Brigou zou al maanden een trouwe klant van hem zijn geweest. En eerste klasser KV Kortrijk heeft een nieuwe hoofdtrainer. Daniel Beichler, een Oostenrijker van 37 die eerder coach was van Red Bull Salzburg, krijgt de zware taak om de West-Vlamingen uit de degradatiezone te halen. Kortrijk staat op een gedeelde laatste plaats met KV Mechelen en Cercle Brugge en is onlangs ook in de bekercompetitie uitgeschakeld door een amateurclub. Beichler ondertekende een contract tot in 2028. Na een nacht met regen en wind en minima rond 10 graden wacht weer een echte herfstdag. Wisselvallig met slechts af en toe een streepje zon en hooguit 14 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

In Luik is het treinstation Guillemin een klein uur afgesloten geweest door de rellen met studenten in het stadscentrum. Ook een kermis vol kinderen moest sluiten door het gevaar. De politie kon 32 heethoofden oppakken, maar in bijna alle gevallen ging dat om bestuurlijke arrestaties. Voor de tweede dag op rij richtten de jongeren vernielingen aan en bestookten ze de politie. Ze viseerden ook winkels van onder meer Fnac en Bees. Vele handelszaken sloten de deuren nadat hen dat via B-alert was gevraagd. Bevoegd onderwijs minister Glatigny heeft intussen opnieuw overlegd met de grootste scholierenkoepel in Wallonië. Ze zegt te willen luisteren naar het protest, maar benadrukte tegelijk dat de geplande besparingen moeten blijven. Er is onlangs een aanslag verijdeld op een belangrijke magistraat in ons land. De politie wekte de man 's nachts nadat uit onderzoek bleek dat een bom onder zijn wagen was geplaatst. Dat zegt de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Volgens de man komen steeds vaker dreigingen vanuit het drugsmilieu gericht aan magistraten en gerechtelijk personeel en dringen betere beschermingsmaatregelen zich op. Vooral tijdens verplaatsingen zijn rechters erg kwetsbaar voor criminele acties, zegt hij. Er zijn meer details bekend over de man die drugs heeft verkocht aan Brian Brigou op de dag dat hij en zijn zoontje van 5 spoorloos verdwenen. Volgens Franstalige media gaat het om een Noord-Afrikaanse dakloze man van 29 die illegaal in ons land verblijft en geregeld opduikt in Charleroi. De man heeft toegegeven dat hij de cocaïne verkocht aan Brigou, maar betwist dat dit tot de man zijn dood heeft geleid. Brigou zou al maanden een trouwe klant van hem zijn geweest. En eerste klasser KV Kortrijk heeft een nieuwe hoofdtrainer. Daniel Beichler, een Oostenrijker van 37 die eerder coach was van Red Bull Salzburg, krijgt de zware taak om de West-Vlamingen uit de degradatiezone te halen. Kortrijk staat op een gedeelde laatste plaats met KV Mechelen en Cercle Brugge en is onlangs ook in de bekercompetitie uitgeschakeld door een amateurclub. Beichler ondertekende een contract tot in 2028. Na een nacht met regen en wind en minima rond 10 graden wacht weer een echte herfstdag. Wisselvallig met slechts af en toe een streepje zon en hooguit 14 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: 2020 1,5 miljoen euro minder zijn dan verwacht. De regio Vlaamse Ardennen maakt honderdduizenden euro's vrij om in de toekomst meer en andere toeristen te lokken, bijvoorbeeld in de herfst of zomer. Nu wordt de regio vooral in het voorjaar tijdens de periode van de Ronde van Vlaanderen overspoeld door toeristen. Met het geld van een gezamenlijke toeristenbelasting wil de regio een grote reclamecampagne opzetten. Het postkantoor van Pittem dreigt te verdwijnen. Begin september raakte bekend dat de federale overheid een wetsvoorstel klaar heeft waardoor 21 Vlaamse kantoren met sluiting bedreigd zijn. Ook het kantoor in Pittem staat op die lijst. In een brief aan de bevoegde minister tekent het gemeentebestuur daar alvast formeel protest tegen aan. De koffiebars van Easy Coffee in de Steenstraat in Brugge, langs de Vismijnstraat in Zeebrugge, de Noordstraat in Roeselare en de Lippeslaan in Knokke gaan definitief dicht. De koffieketen van Isigemnaar Bart Buyssen maakt een stil faillissement door. 11 koffiebars van de keten in ons land maken wel een doorstart. Wie een graf bezoekt op de begraafplaats van Verassenbroek en het even wil opknappen, hoeft voortaan niet langer zelf klein gereedschap mee te brengen. De stad Brugge startte met een proefproject waarbij bezoekers gratis tuingereedschap kunnen ontlenen. Aan het uitleenpunt zijn onder meer een handrakel, handborstel, handkruidkapper, vuilblik en gieter beschikbaar. In de politierechtbank van Brugge verscheen dinsdagochtend een 21-jarige jongeman die zich vorig jaar in Oostende aan een wel heel gevaarlijk tafereel waagde. De jongeman reed onder meer een rotonde zowaar in de tegengestelde richting op. Maar van straatracen was geen sprake, zo weerlegde de verdediging. De feiten dateren van 28 augustus vorig jaar. Hij moet een boete van €320, waarvan de helft met uitstel betalen, en kreeg een rijverbod van 21 dagen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regio-bijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Een goede morgen begint met een goede radio.
1: Studio Isegem.

Goedemorgen, van harte welkom. Dit is terug 1 uur lang Hit Radio. Begonnen met de muziek van 8Ball en MG, Fiat the Notorious, Big E G en Project Pat. Je hoorde het nummer Relax and Take Notes. De muziek van De Boswachter, 1999, het Bananenlied.

Dat is een nummer uit het jaar 2007. Gezongen door Carrie Underwood met All American Girl. We gaan even naar Nederland, luisteraars, naar de hitparade van het jaar 2024. En ik vind daar een nummer terug van Amar en Donnie, de Space Pilots.

met Freddie Mercury. Time waits for no one of time waits for nobody. De tijd wacht op niemand, want de tijd gaat altijd vooruit. Even nu naar de Vlaamse hitparade van het jaar 2023. Hier komt Camille met Ademnood.

vijf jaar terug in de tijd met dit nummer. 2021, Billie Eilish met haar gekende stijl van zingen. Je hoorde Your Power. We zijn toegekomen aan onze eerste promo-nummers en we draaien er twee. Te beginnen met Zinedine, haar nieuwe nummer. Het kan niet alle dagen feest en zondag zijn.

Zinedine. Het kan niet altijd alle dagen feest en zondag zijn. Dit was haar nieuwe nummer. Het volgende promo-nummer die we laten horen is er een van André Pronk. Dit met een beetje bi.

Ja, je kan hem ook gebruiken als Zorba-nummer. Deze hier van André Pronk. Een beetje bi, dat is zo hek nog niet. Even nu naar de hitparade van de maand juli 2026 met Ketsy Animal.

Even naar de Vlaamse hitparade nu van de maand juli 2026. Dit is Herbert met Je blijft mij altijd verbazen. De Vlaamse hits op jouw radio.

Je hoorde een tophit uit 1992. East End Brothers, Could It Be Magic. Even 13 jaar terug in de tijd nu met Alyssa Keys uit het jaar 2003. Hier komt

Zo, beste luisteraars, hier in België en in Nederland. De tijd gaat snel. Gebruikt hem wel. Dit was 1 uur lang Hit Radio. Met de hits van de jaren 90 tot de actuele. Ik ga je groeten met een promonummer die ik nog heb klaarstaan voor u. Die binnenkwam in de maand augustus. Ik heb het over Paco Garcia. Laat los. Groetjes en graag tot volgende week. Nog een fijne voortzetting van de dag. Paco Garcia dus met Laat los.

De gemeente Aalter moet het de komende 3 jaar met 1,5 miljoen euro minder inkomsten uit het gemeentefonds doen. De Vlaamse regering vlakt de indexering van het gemeentefonds af en dat zullen alle Vlaamse gemeenten voelen. Normaal krijgt Aalter ongeveer 8 miljoen euro per jaar uit dat gemeentefonds. Door de nieuwe regeling van de Vlaamse overheid zou dat van 2027 tot en met 2029 1,5 miljoen euro minder zijn dan verwacht.

0: klaar heeft, waardoor 21 Vlaamse kantoren met sluiting bedreigd zijn. Ook het kantoor in Pittem staat op die lijst. In een brief aan de bevoegde minister tekent het gemeentebestuur daar alvast formeel protest tegen aan. De koffiebars van Easy Coffee in de Steenstraat in Brugge, langs de Vismijnstraat in Zeebrugge, de Noordstraat in Roeselaren en de Lippeslaan in Knokke gaan definitief dicht. De koffieketen van Isigemnaar Bart Buyssen maakt een stil faillissement door. 11 koffiebars van de keten in ons land maken wel een doorstart. Wie een graf bezoekt op de begraafplaats van Verassenbroek en het even wil opknappen, hoeft voortaan niet langer zelf klein gereedschap mee te brengen. De stad Brugge startte met een proefproject waarbij bezoekers gratis tuingereedschap kunnen ontlenen. Aan het uitleenpunt zijn onder meer een handrakel, handborstel, handkruidkapper, vuilblik en gieter beschikbaar. In de politierechtbank van Brugge verscheen dinsdagochtend een 21-jarige jongeman die zich vorig jaar in Oostende aan een wel heel gevaarlijk tafereel waagde. De jongeman reed onder meer een rotonde zowaar in de tegengestelde richting op. Maar van straatracen was geen sprake, zo weerlegde de verdediging. De feiten dateren van 28 augustus vorig jaar. Hij moet een boete van €320, waarvan de helft met uitstel betalen, en kreeg een rijverbod van 21 dagen.
1: Ons regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: D-A-D-A-B. De burgemeester van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bus ook in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog ver af van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog. Nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente op andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakte uit haar coma. Volgens een van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
1: On Monday night, it was our understanding.

huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alemand winnen de Europese Supercup basketbal met een Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Een hele goede morgen, Radio Meteor.
3: Dit is Ochtendstond met Rob van As.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: Het Eclipse TV-programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de rolkrans met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur. En Eclipse TV in beweging aflevering 7 is er om 9:45. De Flying Doctors zijn er ook vandaag weer om 5:50. Het tweede seizoen van Borgen, daar kan u naar kijken om 10:50. Sterrenwensenochtend is er om 11:50 en om 12:00 kan u genieten van Huisgenoten. Clips à la carte zijn er om 11:50 en comedy is er om 12:30. Fame is er om 13:00 en Yesterday met Jon Persijn is er om 11:50. Johan en de Alverman is er om 14:50 en Dress to Kill, zijn film, is er om 15:55. De Lucy Show is er om 16:55 en Sterrenwensavond is er om 17:45. De Dingen des Levens met aflevering 14.332 is er om 17:50. En Mooi en Medogeloos met aflevering 9.541, dat is er om 6:55. Op bezoek Natuurreservaat is er om 19:00 en op bezoek met Natuurgebied is er om 7:55.

op de 10 fietsers gebruikt zijn mobiele telefoon tijdens het rijden. Bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren zitten vaak op hun gsm als ze onderweg zijn. Bijvoorbeeld om naar muziek te luisteren of een route te bekijken. Opvallend is dat 1 op de 5 jongeren uit verveling naar zijn telefoon kijkt. En dat is niet zonder risico. 3,5% van de fietsers en 10% van de e-steppers zegt het voorbije jaar betrokken geweest te zijn bij een ongeval als gevolg van gsm-gebruik. De politie controleert vandaag en morgen extra op afleiding in het verkeer. Wie tegen de lamp loopt, moet een boete van ruim €200 betalen. In het West-Vlaamse Rijsseleden heeft zich gisteravond om 9:50 een kleine aardbeving voorgedaan. De schok had een kracht van 1,9 en was licht voelbaar en hoorbaar. Er kwamen meer dan 70 meldingen binnen, onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Nadat het begrotingsoverleg gisteravond opnieuw niets opleverde, spreekt premier De Wever vandaag afzonderlijk met zijn coalitiepartners. Morgen komt het kernkabinet bijeen. Dan moet duidelijk worden of de topministers verder onderhandelen tot de deadline van volgende week dinsdag. Dan leest premier De Wever normaal zijn beleidsverklaring voor in de Kamer. De regering moet €10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Ze kreeg gisteren nog een waarschuwing van de Nationale Bank. In de Champions League basketbal zijn de Antwerp Giants goed begonnen aan de

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 10 uur.

Auteur Joran Godaert uit Aalter heeft de Boekado Award gewonnen voor beste cover. Godaert is naast schrijver ook leraar Nederlands en geschiedenis aan Campus de Reinaert in Tielt. Zijn nieuwe misdaadroman, Waar de stilte heerst, valt in de prijzen met de mooie cover. Hij ontwierp die zelf, dus met de prijs krijgt ook de visuele kant van zijn werk erkenning. In het COC van Ronse vond dinsdag de eerste regionale jobbeurs plaats, die gezamenlijk werd georganiseerd door Ronse, Oudenaarde en Brakel in samenwerking met VDAB en VOCA Oost-Vlaanderen. Meer dan 30 werkgevers uit uiteenlopende sectoren gingen er op zoek naar nieuwe medewerkers. De jobbeurs werd een groot succes, want maar liefst 500 werkzoekenden kwamen langs tijdens de beurs. Een 48-jarige Roemeen is volgens het Kortrijkse gerecht verantwoordelijk voor een reeks inbraken in bestelwagens in de Kortrijkse en Waregemse regio. Hij zit al een half jaar in de cel en riskeert voor de rechtbank een celstraf van 24 maanden. Hij kon in maart van dit jaar opgepakt worden. Hij stond in een straat vlakbij een bestelwagen geparkeerd. Zijn auto viel op omdat het voertuig na eerdere inbraken en diefstallen van werkmateriaal geseind stond. Vonnis in de zaak volgt nu op 2 november. Een 35-jarige man uit Roeselare drinkt al 7 maanden geen alcohol meer. Hij kwam tot het besef dat hij onder invloed telkens agressief werd. Zijn voormalige partner, maar ook zijn zus, mochten het ontgelden. Dat bracht de man nu voor de rechter in Kortrijk. Hij vroeg een werkstraf of een voorwaardelijke straf. Uitspraak volgt op 2 november. De vernieuwing van de nutsleidingen in het centrum van Oostkamp gaat maandag verder. Nadat de ondergrondse leidingen in de Kapellestraat bijna volledig vernieuwd zijn, start de aannemer in de week van 12 oktober met de werken in de Stationstraat tussen de Kapellestraat en de Guido Gezellestraat. De werf verloopt in 3 fasen en zal ongeveer 9 weken duren bij vlot verloop en goed weer. Een tweede fase start dan vermoedelijk op 9 november.

0: Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
2: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

een meezinger van formaten. Oh ja, welkom trouwens in een nieuwe aflevering van de West Express. We openen met Neil Diamond en Cracklin' Rosie. Het duo Daryl Hall en John Oates. Die kregen nu met Private Eyes.

Daryl Hall en John Oates en Private Eyes. En ooit had ik de heer om met deze heren samen te werken. Jacques Loos, samen met de Dizzy Man's Band. En dat was in Dance & Kruger of in De Klinge. Hier zijn ze nog eens met Jumbo, Jumbo.

0: Dit is Mike West.
1: Met een vierde van ABBA uit Zweden. Frida. And there is something going on. En daar willen wij het fijne van weten.

hadden het over de Spicks and the Specks. Je hoorde de Bee Gees. Zo dadelijk R.E.M. en Losing My Religion. Maar eerst nog Leo Sayer. The Thunder in My Heart.

Nou, die tijd wilde iedereen op de voorpagina staan. Dat deden ze ook trouwens, letterlijk en figuurlijk. Dr. Hook en de Madison Show en de cover of The Rolling Stone. Een oude songfestival hit, The Brotherhood of Man.

0: West Express rijdt weer. Spring ook op de trein en geniet met Mike West.
1: Your sympathy. There's nothing you can say or do for me.
2: De stem van Cher.
1: Want a miracle.
2: Strong enough.

Sharon Strong Enough. Deze heren begonnen in 1966 onder de naam The In-Betweens. Maar op aanraden van de Chess Chandler, bassist bij The Animals, veranderden ze hun naam in 1970 naar Slade. Uit 1973 deze. My Friend Stan.

My Friend Stan. Zo dadelijk Paul Simon, maar eerst nog uit december 75. Electric Light Orchestra. Evil Woman.

kijken heel veel terug in de tijd. Met Diane, de Belmans en Run Around Sue. De beurt nu aan Don Henley, Joe Walsh, Timothy B. Smith. En in 2016 overleden Glenn Frey. Dan heb ik het natuurlijk over... Inderdaad, The Eagles. Het best verkochte album in de Verenigde Staten aller tijden. Their greatest hits, daaruit getrokken, Take It Easy.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

1 op de 10 fietsers en 1 op de 5 e-steppers gebruikt zijn mobiele telefoon tijdens het rijden. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren gebruiken hun gsm vaak onderweg. Bijvoorbeeld om naar muziek te luisteren of een route te bekijken. Opvallend is dat 1 op de 5 dit doet uit verveling. Dat gedrag is niet zonder risico. 3,5% van de fietsers en 10% van de e-steppers raakt het voorbije jaar betrokken bij een ongeval door gsm-gebruik. De politie controleert vandaag en morgen extra op afleiding in het verkeer. Wie tegen de lamp loopt, moet een boete van meer dan €200 betalen. In het West-Vlaamse Ruiselede heeft zich gisteravond om 9:20 een kleine aardbeving voorgedaan. Dat bevestigt de Koninklijke Sterrenwacht van België. De schok had een kracht van 1,9 en was licht te voelen en te horen. Er kwamen meer dan 70 meldingen binnen, onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Nadat het begrotingsoverleg gisteravond opnieuw niets opleverde, spreekt premier De Wever vandaag afzonderlijk met zijn coalitiepartners. Morgen komt het kernkabinet bijeen. Dan moet duidelijk worden of de topministers verder onderhandelen tot de deadline van volgende week dinsdag. Dan leest premier De Wever normaal zijn beleidsverklaring voor in de Kamer. De regering moet €10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Ze kreeg gisteren nog een waarschuwing van de Nationale Bank. In de Champions League basketbal zijn de Antwerp Giants goed begonnen aan de groepsfase. Ze versloegen op de eerste speeldag een Hongaarse club met 99-93. De Giants boekten zo meteen een belangrijke overwinning in hun Europese campagne. Eerst is het wisselvallig met regen. Vanmiddag krijgen we een afwisseling van opklaringen en buien, mogelijk met een donderslag. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen halen we een graadje meer, maar het blijft wisselvallig en nat.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak

Ja, wij waren misschien ook wel een beetje voor elkaar gemaakt. Radio Meteor en jullie. By the way, welgekomen hier in Meteor Mid. Het programma op woensdag en donderdag hier op Radio Meteor tussen 11 en 12. Ik heb weer een opkikkertje voor jullie. Vandaag zetten we een jarige in de kijker, Bruno Mars. En ook een nieuwsje in verband met de eerste pacemaker. Maar muziek, je weet het, dat is onze plicht. When

Mooie woorden van Maya Angelou om vandaag mee te nemen. Mensen vergeten soms wat je zei of wat je deed, maar ze vergeten nooit welk gevoel je ze gaf. Laten we dus elkaar vandaag een klein beetje vriendelijkheid cadeau doen. En met het gevoel zit het hier bij Meteor alvast goed.

Zet je dansschoenen maar klaar, want Mr. Uptown Funk himself is jarig. Namelijk Bruno Mars blaast vandaag de kaarsjes uit. En dat vieren we met pure pop-perfection op de radio. Hier is Bruno Mars.

We begeven ons even in de klassieke wereld nu, met name met Yo-Yo Ma. Een man die virtuoos is op de cello, maar eigenlijk ooit begon met viool en altviool. We laten een stukje beluisteren waarin hij meespeelt.

We gaan eventjes terug naar 8 oktober 1958, want dan vond er een medisch wonder plaats in Zweden. Voor het allereerst werd er bij een mens een elektronische pacemaker ingeplant. Het allereerste exemplaar hield het slechts 3 uur uit, maar deze patiënt is er uiteindelijk 86 jaar mee geworden. Wij houden het ritme er in ieder geval goed in hier bij Meteor.

0: things that I've got.
1: Zo, voor mij zit het erop vandaag, donderdag 8 oktober. Mensen die aan tafel gaan of gaan lunchen, dus smakelijk eten. Mij kan je alvast volgende week woensdag en donderdag opnieuw horen tussen 11 en 12. Veel luisterplezier nog met de collega's daar.

0: Auteur Joran Godaert uit Aalter heeft de Boekado Award gewonnen voor beste cover. Godaert is naast schrijver ook leraar Nederlands en geschiedenis aan Campus de Reinaert in Tielt. Zijn nieuwe misdaadroman, Waar de stilte heerst, valt in de prijzen met de mooie cover. Hij ontwierp die zelf, dus met de prijs krijgt ook de visuele kant van zijn werk erkenning. In het COC van Ronse vond dinsdag de eerste regionale jobbeurs plaats, die gezamenlijk werd georganiseerd door Ronse, Oudenaarde en Brakel in samenwerking met VDAB en VOCA Oost-Vlaanderen. Meer dan 30 werkgevers uit uiteenlopende sectoren gingen er op zoek naar nieuwe medewerkers. De jobbeurs werd een groot succes, want maar liefst 500 werkzoekenden kwamen langs tijdens de beurs. Een 48-jarige Roemeen is volgens het Kortrijkse gerecht verantwoordelijk voor een reeks inbraken in bestelwagens in de Kortrijkse en Waregemse regio. Hij zit al een half jaar in de cel en riskeert voor de rechtbank een celstraf van 24 maanden. Hij kon in maart van dit jaar opgepakt worden. Hij stond in een straat vlakbij een bestelwagen geparkeerd. Zijn auto viel op omdat het voertuig na eerdere inbraken en diefstallen van werkmateriaal geseind stond. Vonnis in de zaak volgt nu op 2 november. Een 35-jarige man uit Roeselare drinkt al 7 maanden geen alcohol meer. Hij kwam tot het besef dat hij onder invloed telkens agressief werd. Zijn voormalige partner, maar ook zijn zus, mochten het ontgelden. Dat bracht de man nu voor de rechter in Kortrijk. Hij vroeg een werkstraf of een voorwaardelijke straf. Uitspraak volgt op 2 november. De vernieuwing van de nutsleidingen in het centrum van Oostkamp gaat maandag verder. Nadat de ondergrondse leidingen in de Kapellestraat bijna volledig vernieuwd zijn, start de aannemer in de week van 12 oktober met de werken in de Stationstraat tussen de Kapellestraat en de Guido Gezellestraat. De werf verloopt in 3 fasen en zal ongeveer 9 weken duren bij vlot verloop en goed weer. Een tweede fase start dan vermoedelijk op 9 november. Maandag 26 oktober vindt een nieuwe editie van de Job- en Opleidingsbeurs plaats. VDAB, het Economisch Huis Oostende en BC Oostende brengen er werkzoekenden, werkgevers en opleidingsverstrekkers samen. Bezoekers kunnen rechtstreeks kennis maken met een 50-tal werkgevers uit de ruime regio Oostende, ontdekken er vacatures en kunnen er zelfs meteen solliciteren.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht,

DHB. In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem linkse activisten van de groep Antifa achter de woelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïnse drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Kompany krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Kompany extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider, een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik geraakt dan wel 2 graden hoger.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffeur La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffeur La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffeur La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep.it.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 2 uur.

0: THAB. Auteur Joran Godaert uit Aalter heeft de Boekado Award gewonnen voor beste cover. Godaert is naast schrijver ook leraar Nederlands en geschiedenis aan Campus de Reinaert in Tielt. Zijn nieuwe misdaadroman, Waar de stilte heerst, valt in de prijzen met de mooie cover. Hij ontwierp die zelf, dus met de prijs krijgt ook de visuele kant van zijn werk erkenning. In het COC van Ronse vond dinsdag de eerste regionale jobbeurs plaats, die gezamenlijk werd georganiseerd door Ronse, Oudenaarde en Brakel in samenwerking met VDAB en VOCA Oost-Vlaanderen. Meer dan 30 werkgevers uit uiteenlopende sectoren gingen er op zoek naar nieuwe medewerkers. De jobbeurs werd een groot succes, want maar liefst 500 werkzoekenden kwamen langs tijdens de beurs. Een 48-jarige Roemeen is volgens het Kortrijkse gerecht verantwoordelijk voor een reeks inbraken in bestelwagens in de Kortrijkse en Waregemse regio. Hij zit al een half jaar in de cel en riskeert voor de rechtbank een celstraf van 24 maanden. Hij kon in maart van dit jaar opgepakt worden. Hij stond in een straat vlakbij een bestelwagen geparkeerd. Zijn auto viel op omdat het voertuig na eerdere inbraken en diefstallen van werkmateriaal geseind stond. Vonnis in de zaak volgt nu op 2 november. Een 35-jarige man uit Roeselare drinkt al 7 maanden geen alcohol meer. Hij kwam tot het besef dat hij onder invloed telkens agressief werd. Zijn voormalige partner, maar ook zijn zus, mochten het ontgelden. Dat bracht de man nu voor de rechter in Kortrijk. Hij vroeg een werkstraf of een voorwaardelijke straf. Uitspraak volgt op 2 november. De vernieuwing van de nutsleidingen in het centrum van Oostkamp gaat maandag verder. Nadat de ondergrondse leidingen in de Kapellestraat bijna volledig vernieuwd zijn, start de aannemer in de week van 12 oktober met de werken in de Stationsstraat tussen de Kapellestraat en de Guido Gezellestraat. De werf verloopt in 3 fasen en zal ongeveer 9 weken duren, bij vlot verloop en goed weer. Een tweede fase start dan vermoedelijk op 9 november. Maandag 26 oktober vindt een nieuwe editie van de Job- en Opleidingsbeurs plaats. VDAB, het Economisch Huis Oostende en BC Oostende brengen er werkzoekenden, werkgevers en opleidingsverstrekkers samen. Bezoekers kunnen rechtstreeks kennis maken met een 50-tal werkgevers uit de ruime regio Oostende, ontdekken er vacatures en kunnen er zelfs meteen solliciteren.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Eclipse TV.
1: De Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanalen 51. Proximus TV.

In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem linkse activisten van de groep Antifa achter doelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïnse drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Kompany krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Kompany extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik raakt dan wel 2 graden hoger.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51.

0: ADAB. Auteur Joran Godaert uit Aalter heeft de Boekado Award gewonnen voor beste cover. Godaert is naast schrijver ook leraar Nederlands en geschiedenis aan Campus de Reinaert in Tielt. Zijn nieuwe misdaadroman, Waar de stilte heerst, valt in de prijzen met de mooie cover. Hij ontwierp die zelf, dus met de prijs krijgt ook de visuele kant van zijn werk erkenning. In het COC van Ronse vond dinsdag de eerste regionale jobbeurs plaats, die gezamenlijk werd georganiseerd door Ronse, Oudenaarde en Brakel in samenwerking met VDAB en VOCA Oost-Vlaanderen. Meer dan 30 werkgevers uit uiteenlopende sectoren gingen er op zoek naar nieuwe medewerkers. De jobbeurs werd een groot succes, want maar liefst 500 werkzoekenden kwamen langs tijdens de beurs. Een 48-jarige Roemeen is volgens het Kortrijkse gerecht verantwoordelijk voor een reeks inbraken in bestelwagens in de Kortrijkse en Waregemse regio. Hij zit al een half jaar in de cel en riskeert voor de rechtbank een celstraf van 24 maanden. Hij kon in maart van dit jaar opgepakt worden. Hij stond in een straat vlakbij een bestelwagen geparkeerd. Zijn auto viel op omdat het voertuig na eerdere inbraken en diefstallen van werkmateriaal geseind stond. Vonnis in de zaak volgt nu op 2 november. Een 35-jarige man uit Roeselare drinkt al 7 maanden geen alcohol meer. Hij kwam tot het besef dat hij onder invloed telkens agressief werd. Zijn voormalige partner, maar ook zijn zus, mochten het ontgelden. Dat bracht de man nu voor de rechter in Kortrijk. Hij vroeg een werkstraf of een voorwaardelijke straf. Uitspraak volgt op 2 november. De vernieuwing van de nutsleidingen in het centrum van Oostkamp gaat maandag verder. Nadat de ondergrondse leidingen in de Kapellestraat bijna volledig vernieuwd zijn, start de aannemer in de week van 12 oktober met de werken in de Stationsstraat tussen de Kapellestraat en de Guido Gezellestraat. De werf verloopt in 3 fasen en zal ongeveer 9 weken duren bij vlot verloop en goed weer. Een tweede fase start dan vermoedelijk op 9 november. Maandag 26 oktober vindt een nieuwe editie van de Job- en Opleidingsbeurs plaats. VDAB, het Economisch Huis Oostende en BC Oostende brengen er werkzoekenden, werkgevers en opleidingsverstrekkers samen. Bezoekers kunnen rechtstreeks kennis maken met een 50-tal werkgevers uit de ruime regio Oostende, ontdekken er vacatures en kunnen er zelfs meteen solliciteren.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: beste radiovrienden van Radio Meteo. We zijn er.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen.

Lag alleen samen met Robbie Longhoff. Gewacht en leuk duet natuurlijk. En Robbie Longhoff voor de eerste keer in het Nederlands. Jackson bij de hitkampioen. Jouw veelgoeduur.

0: met de hitkampioen. Hier bij Radio Meteor.
1: Eindig in zijn soort.
2: Hitkampioen. Iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen. Als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
3: I love because it feels so great.
4: Here's my new philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Helemaal de 90s met Culture Beat en Mr. Vain. En nu even een lekkere moment met Tom Jones.
1: Dit is een hitkampioen souvenir.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: met de hitkampioen. Hier bij Radio Meteor.
1: Eindig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
3: Oh my god.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.

Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het Westnijlvirus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Nog voor punk zijn veiligheidsspelden had en hip-hop zijn sneakers, waren er de Rockabilly Boys. En niemand bracht die rauwe, swingende energie zo goed terug als de Stray Cats. Met hun allereerste single pakten ze meteen de hele wereld in. Hun iconische visitekaartje Runaway Boys. Chris Kapp, Liar Liar.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep.it.

Bruno Mars is echt een klasse apart. Alles wat hij aanraakt verandert in punk. En 24K Magic blijft gewoon knallen. Nog zo'n icoon. Stevie Wonder, al vanaf zijn 12e een legende bij Motown. En zijn track Do I Do is nog altijd pure magie.

0: Cliff Richard en zijn tijdloze hit uit 82, The Only Way Out. Straks zetten we de radio op scherp met Kings of Leon en Sex on Fire. Maar eerst vers nieuws van Tom Grennan. Hij kondigt zijn nieuwe single Wrapped in Gold aan. Te horen vanaf 21 oktober. Een klein voorproefje.
1: I found myself looking back. I wish I took more photographs. Good times are falling through the cracks.
0: Dat komt helemaal goed. We doen het nog even met Higher.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

This World Today is a Mess van Donna Hightower uit 1972, die uitgroeide tot haar grootste internationale hit. Het nummer combineert een popproductie met een krachtige boodschap over maatschappelijke chaos en klinkt vandaag nog verrassend actueel. Say You'll Be There, The Spice Girls.

0: Rock Your Baby zette George McCrae in één klap de discowereld op zijn kop, maar hij bleef niet hangen in dat ene succes. Hij liet horen dat hij meer was dan een eendagsvlieg. I Can't Leave You Alone was het bewijs. Nog een leuke donderdag en graag tot morgen.
1: Peter Monsieur.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51. Proximus.

0: Auteur Joran Godaert uit Aalter heeft de Boekado Award gewonnen voor beste cover. Godaert is naast schrijver ook leraar Nederlands en geschiedenis aan Campus de Reinaert in Tielt. Zijn nieuwe misdaadroman, Waar de stilte heerst, valt in de prijzen met de mooie cover. Hij ontwierp die zelf, dus met de prijs krijgt ook de visuele kant van zijn werk erkenning. In het COC van Ronse vond dinsdag de eerste regionale jobbeurs plaats, die gezamenlijk werd georganiseerd door Ronse, Oudenaarde en Brakel in samenwerking met VDAB en VOCA Oost-Vlaanderen. Meer dan 30 werkgevers uit uiteenlopende sectoren gingen er op zoek naar nieuwe medewerkers. De jobbeurs werd een groot succes, want maar liefst 500 werkzoekenden kwamen langs tijdens de beurs. Een 48-jarige Roemeen is volgens het Kortrijkse gerecht verantwoordelijk voor een reeks inbraken in bestelwagens in de Kortrijkse en Waregemse regio. Hij zit al een half jaar in de cel en riskeert voor de rechtbank een celstraf van 24 maanden. Hij kon in maart van dit jaar opgepakt worden. Hij stond in een straat vlakbij een bestelwagen geparkeerd. Zijn auto viel op omdat het voertuig na eerdere inbraken en diefstallen van werkmaterialen geseind stond. Vonnis in de zaak volgt nu op 2 november. Een 35-jarige man uit Roeselare drinkt al 7 maanden geen alcohol meer. Hij kwam tot het besef dat hij onder invloed telkens agressief werd. Zijn voormalige partner, maar ook zijn zus, mochten het ontgelden. Dat bracht de man nu voor de rechter in Kortrijk. Hij vroeg een werkstraf of een voorwaardelijke straf. Uitspraak volgt op 2 november. De vernieuwing van de nutsleidingen in het centrum van Oostkamp gaat maandag verder. Nadat de ondergrondse leidingen in de Kapellestraat bijna volledig vernieuwd zijn, start de aannemer in de week van 12 oktober met de werken in de Stationsstraat tussen de Kapellestraat en de Guido Gezellestraat. De werf verloopt in 3 fasen en zal ongeveer 9 weken duren bij vlot verloop en goed weer. Een tweede fase start dan vermoedelijk op 9 november. Maandag 26 oktober vindt een nieuwe editie van de Job- en Opleidingsbeurs plaats. VDAB, het Economisch Huis Oostende en BC Oostende brengen er werkzoekenden, werkgevers en opleidingsverstrekkers samen. Bezoekers kunnen rechtstreeks kennis maken met een 50-tal werkgevers uit de ruime regio Oostende, ontdekken er vacatures en kunnen er zelfs meteen solliciteren.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Fijn dat jullie luisteren naar Radio Meteor. Ik ben Remy Belaert en iedere donderdag van 18 tot 20 uur breng ik de beste klassiekers uit het verleden en de mooiste uit het heden. Benieuwd? Luister dan naar...
1: Door de jaren heen met Remy Belaert.
2: Door de jaren heen.
3: Door de jaren heen.
2: Je hoort ons iedere week op jouw radio.

Dan even terug te horen. Zo'n nummer dat je na een paar seconden al herkent en waarbij je vanzelf begint mee te tikken met de muziek. Steeler's Wheel zorgde er in 1973 voor met Stuck in the Middle with You, een plaat die de tand destijds moeiteloos heeft doorstaan door de jaren heen. Hallo, ik ben Remy Belaert. En dan natuurlijk gaan we het niet vergeten onze drie nummers te draaien uit een hitlijst en we gaan ver in het verleden. We belanden in oktober 1961 en van een klassieker uit de jaren 70 gaan we naar een nummer van vandaag. Samuel Welton en Russo staan momenteel in de Sterren en L top 25 met een nummer dat zijn titel meteen alle eer aan doet. Zet het volume maar wat hoger, want het

0: iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: De klassiekers die jij wil horen. Met Remy Belaert.

1984 had Nick Kershaw een grote hit met dit nummer. Een heerlijke 80s plaat met die typische sound uit die periode. En eerlijk, wie zou zich soms niet afvragen, wouldn't it be good? Twee aan twee draaien we ze. De hits, de herkenbare van vroeger en nu. En nu maken we een flinke sprong terug in de tijd, helemaal naar 1961. John Layton stond toen hoog in de hitlijsten, met een nummer dat vooral door zijn bijzondere, bijna mysterieuze sfeer meteen opviel. Een echte vroege 60s klassieker, Johnny Remember Me, ofwel de eerste uit drie uit de top 40 van toen. Hij kwam in oktober 61 nieuw binnen op de

gingen weer even naar een recenter geluid. Een mooie, frisse opname die ondertussen al heel wat aandacht krijgt. Rondé met Running Away. Een nummer dat mooi laat horen dat het ook vandaag nog heerlijke muziek wordt gemaakt. Fijn dat u luistert hier naar Door de Jaren Heen. En wij gaan terug naar 1975. Weliswaar naar het Eurovisie Songfestival. Nederland werd dat jaar vertegenwoordigd door Teach In. Met Dingedong wist de groep uiteindelijk de overwinning binnen te halen. Een vrolijke klassieker die je na al die jaren nog altijd meteen herkent.

Een nummer dat bij de eerste noten al meteen herkenbaar is. Amy Winehouse zorgde er in 2006 voor met haar karakteristieke stem en geheel eigen stijl. Rehab werd een wereldhit en groeide uit tot een van haar bekendste nummers. En van een wereldster gaan we naar een van de absolute grootheden van het Vlaamse lied. Wiltura, ofwel de Keizer, heeft natuurlijk een indrukwekkende repertoire opgebouwd. Een van die mooie klassiekers is Aan Mijn Darling. Een nummer dat perfect past bij de warme, vertrouwde sfeer van de Vlaamse muziek.

De opname. Een frisse sound, een jonge groep en een nummer dat meteen blijft hangen. Catsy met het vrolijk klinkende Animal. En nu maken we een flinke sprong terug in de tijd naar 1961. Eddie Hodges was toen nog een jonge zanger, maar hij scoorde meteen een grote hit met deze vrolijke en aanstekelijke song. Een echte 60s klassieker om nog eens helemaal terug te horen. I'm Gonna Knock On Your Door, ofwel de hoogste nieuwkomer in onze hitlijst van oktober 1961. Ik kom nu binnen.

kwamen nog even uit bij die grote Nederlandse klassiekers. In 1970 zorgde Golden Earring voor een stevige hit met Back Home. Een nummer met een heerlijk ritme en die typische sound waarmee de groep zich door de jaren heen zo herkenbaar maakte. En we maken graag muzikale sprongetjes. En dat doen we met een totaal andere stijl. De Utes, het bekende Amerikaanse moeder-dochter duo, waren vooral in de jaren 80 bijzonder succesvol. In 1984 brachten ze Why Not Me uit. Een mooie country-klassieker die hier natuurlijk

0: muzikale uitstap naar de jaren 80. Dit met de warme en herkenbare stem van Michael McDonald. In 1986 scoorde hij met Sweet Freedom een heerlijke hit. Met die typische sound die zo herkenbaar was voor die periode. Een plaat die nog altijd lekker in het gehoor ligt. En dat brengt ons bij de nummer 1 uit onze top 40 van toen. En dit is inderdaad oktober 1961. En twee keer dezelfde titel. Twee verschillende artiesten op 3 en 2. Jorge Vieja. En die had het over die bekende Franse actrice Brigitte Bardot. En ook de nummer 2. Diego Garcia, die bracht een ode uit aan die schoonheid uit die periode. Met haar mooie, lange, blonde haren. Helaas reeds overleden. Brigitte Bardot. En onze nummer 1 is een nummer die waarschijnlijk door velen niet zo graag zal gehoord worden. Maar blijf gewoon wegluisteren. Het duurt maar een kleine 3 minuten. En daarna krijg je een hele mooie te horen van Wally Tax. Onze nummer 1, Johnny Hoes. Oh, was ik maar bij moeder thuis gebleven.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit 3 uit de top 40 van toen.

gingen opnieuw een stukje terug in de tijd naar een mooie klassieker uit de Nederlandse muziek. Wally Tax was jarenlang een bekende naam in de Nederlandse popwereld. Met Miss Wonderful liet hij ook als soloartiest van zich horen. En ook dit waarom zijn stem zo herkenbaar was. En vanuit die Nederlandse klassiekers gaan we naar de jaren 90. Nina Cherry scoorde toen een stevige hit met Woman, een nummer met een heel eigen sound en een boodschap die nog altijd overeind blijft. Tijd voor een mooie uit 1996. En ook daarmee nemen we afscheid van dit gedeelte van Door de Jaren.

Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het Westnijlvirus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Fijn dat jullie luisteren naar Radio Meteor. Ik ben Remy Belaert en iedere donderdag van 18 tot 20 uur breng ik de beste klassiekers uit het verleden en de mooiste uit het heden. Benieuwd? Luister dan naar...
0: Door de jaren heen met Remy Belaert.
3: Enkel de herkenbare muziek.
0: Uit het verleden en heden.
3: Door de jaren heen.
0: Met Remy Belaert.

kwamen net helemaal in de sfeer van de jaren 80 met Billy Ocean en Red Light. Een heerlijke herkenbare plaat met die typische sound van toen. Een gouden gids die nog altijd lekker in het gehoor ligt. En zeker niet meer staat in onze muzikale reis door de jaren heen. Hallo, welkom, ik ben Remy Belaert. En voorlopig voor de laatste keer gaan we 3 songs draaien uit een hitparade van toen. 5 oktober 1991. En nu maken we een sprong naar vandaag.

Kylie Minogue bracht ons met Come Into My World, een heerlijke popplaat uit begin van de jaren 2000. Een nummer dat meteen weer die typische sfeer van toen oproept. Lekker, vlot, herkenbaar en nog altijd een plezier om naar te luisteren. Te kijken kunnen we helaas niet op de radio. En onze eerste uit onze top 40 van toen, 5 oktober 1991. En daarmee gaan we terug naar uiteraard 1991 met een artiest die intussen al generaties lang meegaat. Bryan Adams staat klaar met Can't Stop This Thing We Started. Een stevige, energieke hit die straks ongetwijfeld weer heel wat herinneringen naar boven haalt. Hij kwam op 5 oktober 1991 nu binnen op 30.

Net die gevoelige stem van Louis Capaldi met I Cry in Silence. Een nummer met emotie en die typische kwetsbare sound die we van hem kennen. Een mooie recente song die meteen weet te raken. Fijn dat je bent afgestemd hier bij ons. We draaien ze twee aan twee. De mooiste hits van toen en nu. En nu maken we een flinke muzikale sprong terug in de tijd. Gloria Gaynor staat klaar met First Be A Woman. Een vertrouwde naam uit de muziekwereld. En een nummer dat ons opnieuw meeneemt naar een heel andere periode. Je hoort het zo meteen.

Rod Stewart zorgde net voor de nodige rock and roll met Hot Legs. Een stevige hit uit de jaren 70 met die rauwe en herkenbare stem van Rod Stewart. Een gouden ouwe die nog altijd heerlijk klinkt wanneer althans de volumeknop wat verder open mag. En nu wordt het even wat gevoeliger. De Vlaams-Nederlandse zanger Stef Bos die schreef met Papa een nummer dat bij velen recht naar het hart gaat. Een bijzonder herkenbare song met een tekst die door de jaren heen niets aan kracht heeft verloren.

0: jou.
1: Je bent 10.
2: Of misschien wel 80 plus.
1: Je hoort de mooiste uit jouw jeugd.
2: Door de jaren heen.
1: Met Remy Belaert.

maakten net kennis met een nieuwe naam. Nieuw Vlaams talent. Kelly bracht ons Break Me. Een frisse song met een eigentijdse sound. Een naam om zeker in de gaten te houden. Want nieuw talent verdient natuurlijk ook een plaatsje hier in onze muzikale reis. Nog even die naam Kelly. Met de puntjes tussen de letters geschreven. En nu gaan we terug naar de jaren 90. Naar een groep die nooit echt onopgemerkt bleef. Army of Lovers staat klaar met Crucified. Een opvallende en bijzonder herkenbare hit uit die tijd. Die je straks opnieuw kunt beleven. En dat is dan de tweede uit drie uit de top 40 van toen. Op 5 oktober 1991 kwam hij nieuw binnen op 16. En trouwens nog even herhalen. Het is voorlopig de laatste keer dat we drie nummers uit een top 40 gaan draaien. We gaan wat meer variatie in het programma steken vanaf volgende week.

0: Van Nelly zorgde net voor een heerlijk stukje muzikale klasse met Hurts to be in love. Een warme stem, een sterke melodie en een die typische sfeer die je meteen terugbrengt naar de jaren 80. Een tijdloze plaat die nog altijd mooi overeind blijft. En we hadden heel wat lange platen hier in onze playlist zitten. Vandaag dat we een aantal nummers moeten schrappen. Want ook zelfs zometeen onze nummer 1, die duurt ruim 6 minuten. En we gaan even terug naar Nederland met Yves Berendsen. En hij heeft een nagelnieuwe die bij vele Vlamingen bekend in de oren zal klinken. Want inderdaad, het is een herbewerking van een vroegere hit van Clouseau. We gaan luisteren naar Verlangen.
1: De grootste klassiekers.
2: De beste nieuwe.
1: En de leukste Nederlandstalige.
2: Door de jaren heen met Remy Belaert.

0: terug. Een bijzonder grote hit voor de jongens van Clouseau. En de heer Yves Erensen die heeft daar zijn eigen versie van gemaakt. En ook dit is zijn nieuwe single geworden, Verlangen. En wij gaan even kijken wie er op de eerste plaats stond in die hitparade van 5 oktober 1991. Even de top 3 overlopen. Op derde plaats Juan Luis Guerra met Burka Gos de Amor. Hij steeg 1 plaatsje van 3 naar 2, 9 weken genoteerd. Op plaats 2, hij verdween van de eerste. 1 plaatsje verlies voor Bryan Adams. 12 weken top 40 met I Do It For You. En de nummer 1, die steeg er eentje, kwam van 2, 5 weken genoteerd. En een nummer die eigenlijk 6 minuten duurt. De laatste die we draaien, de nummer 1 uit de top 40 van toen. De Dire Straits met Calling Elvis.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit de top 40 van toen.

Toch een ietsje inkort deze toch wel een verre lange versie van onze nummer 1 van 5 oktober 1991, de Dire Straits en Calling Elvis. Het is ondertussen tijd om afscheid te nemen, maar we hebben nog wat leuke muziek klaar liggen. En hier komen als eerste de Pretenders eraan met Back on the Chain Gang. Een herkenbare song uit de jaren 80 met die typische sound van de groep rond Chrissy Hynde. Een mooie terugblik die nog altijd vertrouwd in de oren klinkt. En daarna is er nog tijd over, gaan we afscheid nemen van een hele mooie zomerperiode. Tot de volgende in Door de Jaren Heen.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 8 uur.

0: Auteur Joran Godaert uit Aalter heeft de Boekado Award gewonnen voor beste cover. Godaert is naast schrijver ook leraar Nederlands en geschiedenis aan Campus de Reinaert in Tielt. Zijn nieuwe misdaadroman, Waar de stilte heerst, valt in de prijzen met de mooie cover. Hij ontwierp die zelf, dus met de prijs krijgt ook de visuele kant van zijn werk erkenning. In het COC van Ronse vond dinsdag de eerste regionale jobbeurs plaats, die gezamenlijk werd georganiseerd door Ronse, Oudenaarde en Brakel in samenwerking met VDAB en VOCA Oost-Vlaanderen. Meer dan 30 werkgevers uit uiteenlopende sectoren gingen er op zoek naar nieuwe medewerkers. De jobbeurs werd een groot succes, want maar liefst 500 werkzoekenden kwamen langs tijdens de beurs. Een 48-jarige Roemeen is volgens het Kortrijkse gerecht verantwoordelijk voor een reeks inbraken in bestelwagens in de Kortrijkse en Waregemse regio. Hij zit al een half jaar in de cel en riskeert voor de rechtbank een celstraf van 24 maanden. Hij kon in maart van dit jaar opgepakt worden. Hij stond in een straat vlakbij een bestelwagen geparkeerd. Zijn auto viel op omdat het voertuig na eerdere inbraken en diefstallen van werkmaterialen geseind stond. Vonnis in de zaak volgt nu op 2 november. Een 35-jarige man uit Roeselare drinkt al 7 maanden geen alcohol meer. Hij kwam tot het besef dat hij onder invloed telkens agressief werd. Zijn voormalige partner, maar ook zijn zus, mochten het ontgelden. Dat bracht de man nu voor de rechter in Kortrijk. Hij vroeg een werkstraf of een voorwaardelijke straf. Uitspraak volgt op 2 november. De vernieuwing van de nutsleidingen in het centrum van Oostkamp gaat maandag verder. Nadat de ondergrondse leidingen in de Kapellestraat bijna volledig vernieuwd zijn, start de aannemer in de week van 12 oktober met de werken in de Stationsstraat tussen de Kapellestraat en de Guido Gezellestraat. De werf verloopt in 3 fasen en zal ongeveer 9 weken duren, bij vlot verloop en goed weer. Een tweede fase start dan vermoedelijk op 9 november. Maandag 26 oktober vindt een nieuwe editie van de Job- en Opleidingsbeurs plaats. VDAB, het Economisch Huis Oostende en BC Oostende brengen er werkzoekenden, werkgevers en opleidingsverstrekkers samen. Bezoekers kunnen rechtstreeks kennis maken met een 50-tal werkgevers uit de ruime regio Oostende, ontdekken er vacatures en kunnen er zelfs meteen solliciteren.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: De zin voor verantwoordelijkheid moet onze politieke visies overstijgen. Alleen zo kunnen we de welvaartsstaat redden en onze burgers perspectief geven voor de toekomst. Die boodschap heeft premier De Wever vanmiddag gebracht in de Kamer, aan de vooravond van weer een nationale stakingsdag door de vakbonden. Volgens De Wever is het nu doorbijten of later de prijs betalen.
1: Ofwel gaan we nu doorpakken en het nodige doen om de welvaartsstaat te stutten en echt perspectief te geven aan onze burgers. Ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening voor het wanbeleid van het verleden en de onverantwoordelijkheid van vandaag worden gepresenteerd.
0: Dinsdag zou de Arizona-regering de nieuwe federale begroting voorstellen. Maar diverse bronnen melden dat die deadline mogelijk in het gedrang komt. Bij het blussen van een brand aan een woning in Genk heeft de brandweer in een achterbouw van het huis een actieve cannabisplantage ontdekt met zo'n 250 planten. De politie heeft een vrouw en een man van respectievelijk 64 en 74 jaar gearresteerd. Bij een huiszoeking in de woning zijn ook meerdere vuurwapens in beslag genomen. Het is al de vierde plantage die de brandweer in deze regio ontdekt in amper 2 maanden tijd. De militair van de Britse Royal Navy, die door de antiterreurpolitie was opgepakt op verdenking van spionage, is doorverwezen naar een hogere rechtbank. De man komt ook niet vrij op borg, omdat er ernstige aanwijzingen zijn voor nieuwe plannen. De militair speelde in 2024 en 2025 meermaals gevoelige informatie door aan de Russische autoriteiten. Er zou geen verband zijn met het onderzoek naar een verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis Fairford. In het noordwesten van Italië is vanmiddag de najaarsklassieker Gran Piemonte gereden. De koers eindigde in chaos na 2 grote valpartijen in de slotkilometer. De snelle Fransman Dorian Godon pakte de zege. Quinten Hermans was de beste landgenoot op plaats 5. En in Luik is voormalig tennisser Bernard Boileau overleden. In de jaren 80 was hij de eerste Belgische speler van betekenis in het internationale circuit. Boileau was 8 keer nationaal kampioen en bereikte een 41ste plaats op de ATP-ranking. Maar al tijdens zijn loopbaan raakte hij verslaafd aan drank en heroïne. Later zat hij 4 jaar in de gevangenis voor een gewapende overval. Bernard Boileau was 67. Ook vanavond wisselvallig en vrij winderig. Vannacht zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur bij minima van 9 tot 16 graden. Blijft wel droog. Tegen de ochtend kan het weer gaan regenen.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be. Het is 10 uur.

0: Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een schietpartij in het centrum. Getuigen hebben het over meerdere gewonden en er zou ook een verdachte zijn afgevoerd. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. Daders van vernielingen in Luik die geïdentificeerd zijn, zal justitie ook echt vervolgen. Dat heeft minister van Justitie Annelies Verlinde gezegd in de Kamer. En ze krijgen ook de rekening.
1: D'autres arrestations pourront bien évidemment suivre une fois que les identifications auront été menées à bien.
0: Minister Verlinde wil al langer het beleid tegen collectief geweld in het openbaar strenger maken. Ze wacht daarvoor nog op enkele voorstellen van procureurs-generaal. Het UZ Brussel heeft de samenwerking met kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar stopgezet. De arts is officieel verdacht van voyeurisme. Hij zou camera's verstopt hebben in de slaapkamer van zijn ex. Van Berlaar zit thuis met een enkel band. De Franse astronaute Sophie Adenau is weer op aarde na goed 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aan één stuk in de ruimte. Adenau landde met haar capsule in het water voor de kust van Californië.
2: So excited to be back on planet Earth after an incredible mission on the International Space Station with all of our colleagues and friends.
0: Sophie Adenau verbleef in het internationaal ruimtestation ISS en ze maakte 3 ruimtewandelingen. En Roos van Otterdijk heeft op de wereldbeker Korte Baan in Oezbekistan een 2e Belgisch record op een paar uur tijd gezwommen. In de finale van de 100 meter wisselslag tikte ze aan in 56-68, dat is 1200ste sneller dan haar eigen Belgische record daarvoor. En eerder op de dag had Van Otterdijk ook al haar Belgisch record op de 50 meter rugslag scherper gesteld. Opklaringen en buien wisselen af, het koelt af naar 8 graden. Daarna een vrijdag met geregeld regen en niet meer dan 15 graden. Dat blijft zo in het weekend, maar dan droger en geregeld zon.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Meteor.
3: Right now, ladies and gentlemen, it's showtime.
4: This is what it's all about.
5: Let's take it from here.
6: You're gonna dance until your feet fall off.
7: The new sensation of the nation, no doubt.

0: Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een schietpartij in het centrum. Getuigen hebben het over meerdere gewonden en er zou ook een verdachte zijn afgevoerd. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. Daders van vernielingen in Luik die geïdentificeerd zijn, zal justitie ook echt vervolgen. Dat heeft minister van Justitie Annelies Verlinde gezegd in de Kamer. En ze krijgen ook de rekening.
1: D'autres arrestations pourront bien évidemment suivre une fois que les identifications auront été menées à bien.
0: Minister Verlinde wil al langer het beleid tegen collectief geweld in het openbaar strenger maken. Ze wacht daarvoor nog op enkele voorstellen van procureurs-generaal. Het UZ Brussel heeft de samenwerking met kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar stopgezet. De arts is officieel verdacht van voyeurisme. Hij zou camera's verstopt hebben in de slaapkamer van zijn ex. Van Berlaar zit thuis met een enkel band. De Franse astronaute Sophie Adenauer is weer op aarde na goed 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aan één stuk in de ruimte. Adenauer landde met haar capsule in het water voor de kust van Californië.
2: So excited to be back on planet Earth after an incredible mission on the International Space Station with all of our colleagues and friends.
0: Sophie Adenauer verbleef in het internationaal ruimtestation ISS en ze maakte 3 ruimtewandelingen. En Roos van Otterdijk heeft op de wereldbeker Korte Baan in Oezbekistan een 2e Belgisch record op een paar uur tijd gezwommen. In de finale van de 100 meter wisselslag tikte ze aan in 56,68, dat is 1200ste sneller dan haar eigen Belgische record daarvoor. En eerder op de dag had Van Otterdijk ook al haar Belgische record op de 50 meter rugslag scherper gesteld. Opklaringen en buien wisselen af, het koelt af naar 8 graden. Daarna een vrijdag met geregeld regen en niet meer dan 15 graden. Dat blijft zo in het weekend, maar dan droger en geregeld zon.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: In Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een schietpartij in het centrum. Getuigen hebben het over meerdere gewonden en er zou ook een verdachte zijn afgevoerd. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. Daders van vernielingen in Luik die geïdentificeerd zijn, zal justitie ook echt vervolgen. Dat heeft minister van Justitie Annelies Verlinde gezegd in de Kamer. En ze krijgen ook de rekening.
1: D'autres arrestations pourront bien évidemment suivre une fois que les identifications auront été menées à bien.
0: Minister Verlinde wil al langer het beleid tegen collectief geweld in het openbaar strenger maken. Ze wacht daarvoor nog op enkele voorstellen van procureurs-generaal. Het UZ Brussel heeft de samenwerking met kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar stopgezet. De arts is officieel verdacht van voyeurisme. Hij zou camera's verstopt hebben in de slaapkamer van zijn ex. Van Berlaar zit thuis met een enkel band. De Franse astronaute Sophie Adenau is weer op aarde na goed 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aan één stuk in de ruimte. Adenau landde met haar capsule in het water voor de kust van Californië.
2: So excited to be back on planet Earth after an incredible mission on the International Space Station with all of our colleagues and friends.
0: Sophie Adenau verbleef in het internationaal ruimtestation ISS en ze maakte 3 ruimtewandelingen. En Roos van Otterdijk heeft op de wereldbeker korte baan in Oezbekistan een 2e Belgisch record op een paar uur tijd gezwommen. In de finale van de 100 meter wisselslag tikte ze aan in 56,68, dat is 1200ste sneller dan haar eigen Belgische record daarvoor. En eerder op de dag had Van Otterdijk ook al haar Belgische record op de 50 meter rugslag scherper gesteld. Opklaringen en buien wisselen af, het koelt af naar 8 graden. Daarna een vrijdag met geregeld regen en niet meer dan 15 graden. Dat blijft zo in het weekend, maar dan droger en geregeld zon.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

0: In Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een schietpartij in het centrum. Getuigen hebben het over meerdere gewonden en er zou ook een verdachte zijn afgevoerd. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. Daders van vernielingen in Luik die geïdentificeerd zijn, zal justitie ook echt vervolgen. Dat heeft minister van Justitie Annelies Verlinde gezegd in de Kamer. En ze krijgen ook de rekening.
1: D'autres arrestations pourront bien évidemment suivre une fois que les identifications auront été menées à bien.
0: Minister Verlinde wil al langer het beleid tegen collectief geweld in het openbaar strenger maken. Ze wacht daarvoor nog op enkele voorstellen van procureurs-generaal. Het UZ Brussel heeft de samenwerking met kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar stopgezet. De arts is officieel verdacht van voyeurisme. Hij zou camera's verstopt hebben in de slaapkamer van zijn ex. Van Berlaar zit thuis met een enkel band. De Franse astronaute Sophie Adenau is weer op aarde na goed 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aan één stuk in de ruimte. Adenau landde met haar capsule in het water voor de kust van Californië.
2: So excited to be back on planet Earth after an incredible mission on the International Space Station with all of our colleagues and friends.
0: Sophie Adenau verbleef in het internationaal ruimtestation ISS en ze maakte 3 ruimtewandelingen. En Roos van Otterdijk heeft op de wereldbeker Korte Baan in Oezbekistan een 2e Belgisch record op een paar uur tijd gezwommen. In de finale van de 100 meter wisselslag tikte ze aan in 56,68, dat is 1200ste sneller dan haar eigen Belgische record daarvoor. En eerder op de dag had Van Otterdijk ook al haar Belgische record op de 50 meter rugslag scherper gesteld. Opklaringen en buien wisselen af, het koelt af naar 8 graden. Daarna een vrijdag met geregeld regen en niet meer dan 15 graden. Dat blijft zo in het weekend, maar dan droger en geregeld zon.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

zeer te

het nieuws. In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand.